0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

als je wilt samen gaan en samen rondrijden. En als je bang is en je wilt thuis blijven, kijk uit voor die mannen waar je met land hier rijdt. www.jouwstatie.net

waardoor ons wereld waai. En die donker ster, waarin die hemel draai.

zo snel droer door de vlaktes. Kijk op naar problemen, zoals een berg. Sceptisch op die oorgaf, maar ik denk het is realistisch. Zoals die bloed en zweet en tranen.

Estrătir de mai bom, al mai ana faz tiv. Vad mai nari vai fi, meri lei fi, varec bălă frei. Estr drag ma cat sa, ofac fat of ne drag. Vand ai nachi ons tog mai, en ek wil net vrei. Johnny Eddie Blues, Johnny Eddie Blues, Johnny era vrij, staat een kop wat ik rond die, naar mijn

0: Jimmy's!
1: Ik eet het op mijn pizza.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.

0: yo, Stassi.
1: Sue piche canti, net for yo.
2: Ja, so lekker drie country klanke en rei net vir jou. Don Williams met Stay Young. The band Perry met Gentle on My Mind. En Dolly Parton met Coat of Many Colors. Geniet dit.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Die pragtige advertensie van die Borg hier van Oggend Opskop elke dag van die week, maandag tot vrijdag, van 9 tot 11 is een Mikor Honda. Ja, ek is Debbie en ek hou vir jou geselskap as jy nou eers ingeskakel het, maar is amper tyd alweer vir my om tot ziens te sê, maar nog voor dit gaan ons nog hele paar lekkere liedjies luister. Kaptein Kaptein van die Radio Kalahari Orkest volgende en Robbie met sy sneeuw skreeuw snaakse leeuwloop.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: hou ons dit warm, vuur warm.
1: Dat is een hartelijke goeiemiddag aan jou. Bye bye, welkom, bye, dankie aan Gary Gazette, Gary Fleming, wat ons 80 show van 12 tot 2 doen. Altijd lekker om na hom te luister, so bye bye, dankie aan hom. Maar vir nou, kuier hier saam met my jou gas hier, tot so 3:45 se kant. Roy is in die huis, met Varipad, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons natuurlijk vir jou so, en ons kuier lekker saam met jou. So ons hoop, jy gaan die volgende paar ure saam met my geniet, en ons gaan vir jou lekker vol program, so 5 minute oor 2 in die middag, jy is op jou gunsteling radiostasie, jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Dit is natuurlijk die Afrikaner dame, hou my sirkel klein 38 meter, 39 meter oor 2 in die middagtyd vir ons 3 in een rij.
0: Tyd vir jou 3 in een rij op jou stasie.
1: En as jy nou die eerste keer bus aangesluit het, baie welkom, hier is natuurlijk jou 3 boeremuziek nommerkies in een rij, dit sorg ons vir jou elke dag 20 voor 3 sekant, laat jou dag so bietjie opkikker, as niks wat so lekker is as boeremuziek, wat een man nodig het per dag nie, want ek sal vir jou sê, dit maak jou voete jik, dit laat vir jou lekker voel, so, blikkies daarop vast trap, die banjo, capriola en Brian Nieuwoud met Jan Liep, Jan Lap.

0: tyd vir jou drie middag op jou stasie.
1: Dit was natuurlijk jou drie in een rij boere muziek. Treffer 47 meter oor 2 in die middag. Ja, dit is so skrams voor 10 voor. Ons gaan vir jou 5 voor gauw weer een verkeer update gee. Te weet wat op die paaie aangaan. 3 bring ons gauw weer vir die nies. Maar nou hier is die Afrikaners binnen my die met die Mampoer Popeye. So kom ons luister lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, ons kyk wat vir laas na die verkeerssake. Ek sien daar's geen opdaterings by Gautengie, maar KwaZulu-Natal verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts vanaf Hammersdale na Cliftdale. Verwag vertragings daar, absoluut chaos. En dan 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daarso, so niks ernstig verder nie. En dan geskeduleerde sluiting van die M13 Paradise Valley afrit sal gesluit wees van vanaand 8:00 tot 4:30 op woensdag 9 September, donderdag 10 September, vrijdag 11 September vir die installering van die dekverbreding. Daarso vir meer en dan kan jy traffic. By elk geval kyk gou na Kaapstad verkeer 20 meter terug stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by die R300 suidwaartse oprit. Regterbaan is gesluit daar, wees toch maar versigtig. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by Monte Vista. Daarso wees maar geduldig. Dan een ongeluk op die R43 af de Klein, Babi Kleinmond turn-off, directions Hermanus, is een enkel voertuig wat omgevallen daar, so bakkiekie, wees toch maar voorzichtig. En dan ook cyclist accident in voortrekker uit Maitland, landmark Maitland SAPS, wees toch maar voorzichtig, die nooddienste is daar so. Dit is jou verkeer van nou, net hierna, jou nuus.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: SFM Nies.
1: Ons hartelijke goedemorgen, Jure. Het was zo pas 4 uur. Je is aangeschakeld op Harties FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor 4 uur nieuws.

soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

ons hartelijk een goeiemiddag aan jou. Baie welkom. Hier is ingeskakel op Harties FM. Ook gesamenlik vanmiddag en rechtstreeks op die senders van jou stasie. Wat daar uitsaai vanuit Brakkeveld in Kaapstad. En ook welkom aan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wat saamkuier vanuit Riebeek West in die Weskaap. Sluit jou huis toe te gaan, saam met my Hein. Ek vat jou huis toe tot skyns voor 7 vanavond. Ons bring die gereelde bydraes. Ons het ook vir jou om 4:30 natuurlijk baie belangrik woordraai, die musiekspeletjie. En dan baie belangrik, ons volgende nuusbulletin is om 5:00 met jou streeks weer direct daarna. En aktualiteit vanmiddag om 4:45 in nuusfokus, sportfokus om 5:30. Kan ek sê, kut versoeken om 5:45 net na die handelsbreek met die finale nuusbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Ons bring jou hoogte van alles wat belangrik is en ook wat die paaie aanbetref. Is jy welkom om ons in kennis te stel, so daar probleme op die paaie wees, so dat ons ander pad gebruik is voortydig kan waarsku 061-511-2602. Is natuurlijk ons nommer in die herlee, maak een nota 061-511-2602 en weer eens welkom by Huiswaard Samedijn.

Dat was weer lekker lang liggen daar, maar dit was Dire Straits met Ride Across the River. Voor dit Carpenters met Ticket to Ride. Die woord van ons zoek vanmiddag is natuurlijk rijden. Ja, wat deelnemers gehad, was het twee, joh, hier zoals vier luisteraars, wat al twee in die tweede plek is. Twee is in die tweede plek, al twee gelijktijdig, dan twee in die derde plek. Kom ons kijk het vanmiddag, waar gaan ons nou beginnen? Die eerste plek vanmiddag, de winnaar van Woordraai is Rosie Marie van Bloemfontein. Welkom aan je, Rosie Marie, je is eerste vanmiddag. Dan in die tweede plek het ons twee luisteraars al te saam gelijktijdig in die tweede plek. Diana Botha van Pietersburg, wel gedaan, tweede. Johan Smith van KwaZulu-Natal, tweede. In die derde plek het ons Ver Alta Clarence van Hartbeespoort. Is het nou al, dis net daar die drie, nee, 1, 2, 3, 4 luisteraars, ja. Goed, so twee luisteraars al te saam gelijktijdig in die tweede plek. Een winner, dat is Rosie Marie van Bloemfontein. En in die derde plek, Anton Clarence van Hartbeespoort. Die woord is natuurlijk ride. Dit is ons laatste liedje vanmiddagse woord draai daarna vinnige handelsbreek. Dat is Hitchin' a Ride van Green Day.

Sale, goedemorgen. Jullie zijn van Skankelen op Harties FM. Die tijd is natuurlijk op je kom 5 uur. Is ook aan Skankelen op je zender van jouw statie. En de Riebeek bij de radio. Het is tijd voor jouw 5 uur nieuws. Vanmiddag in Junies, een lichte vliegtuig het bij de kruising van New Road en die R101 in Glen Austin Midrand neergestort, wat tot een motorongeluk en een ernstige verkeersontwrichting geleid het. Nooddiensten is op het toneel terwijl die politie die gebied beveilig en die verkeer reguleren. De overheden heeft nog niet bevestigd of enige iemand in die ongeluk beseer of dood is nie. Zuid-Afrikaanse kersies gaan voor de eerste keer naar die winstgevende Chinese markten uitgevoerd worden. Die minister van Landbouw Willie Oukamp het ooreenkomst onderteken wat marktoegang vir plaaslike kersieprodusente oopstel. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder en het verlede jaar bykans 587.000 ton ter waarde van sowat 53 miljard rand ingevoer. Die ooreenkomst sal verwagting of naverwagting sowat 600 werksgeleenthede skep. Volgens Oukamp is onderhandelinge ook reeds ver gevorder om die Chinese mark vir Suid-Afrikaanse bloubessies oop te stel. Die premiergroep het bevestig dat hulle artikel 189 consultatieproces met werknemers en verantwoordigers begin het oor die voorgestelde sluiting van hulle fabriek in Tulbagh. Premier sê die besluit is geneem weens die structurele en ekonomiese druk in die bedrijf vir ingemaakte vrugte, insluitende 'n daling in die vraag wêreldwyd, veranderende uitvoertoestande, stygende insetkoste en verhoogde mededinging. Sowat 90% van die Tulbagh aanlegse produksie van ingemaakte vrugte word uitgevoer, wat dit besonder kwesbaar maak vir internasionale marktoestande. Premier sê hulle is in gesprek met produsente en ander belanghebbendes om opsies te ondersoek, insluitende alternatiewe verwerkingsreëlings. Die maatskappy sê hulle besef die stap sal 'n beduidende impak op werkers, boere, verskaffers en die breër Tulbagh gemeenskap hê. President Cyril Ramaphosa het goedkeuring verleen dat die spesiale ondersoekeenheid 'n padkonstruksie tender van 150 miljoen rand in Noordwes 4 jaar gelede kan ondersoek. Die SOE sal die verkrygingsproses vir die instandhouding ondersoek van die pad wat deur Setla Gole en Delarey wil loop. Beweringe van wanbestuur en korrupsie word teen die provinsiale departement van openbare werke en paaie gemaak. Die SOE se woordvoerder Selby Magotu sê die moontlike onbehoorlike of onwettige optrede van ambtenare sal ook ondersoek word. En nou nuus uit die buiteland. Pakistan het opdrag gegee dat talle en alle eerder Afghaanse studente wat medisyne en tandheelkunde aan sy kollega stuur, na Afghanistan moet terugkeer. Die drie mediese raad het in 'n brief aan bykans 180

kijk, ten slotte in die bulletin naar je handelsdienst in geldzaken. Die rand verhandelt in die dollar, $16.01. Die rand verhandelt in die Britse pond, $21.69. Die rand staat in die euro thans op $18.61. Die prijs van goud is $4,398, $0.34 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie, $98.33 per vat. Dat is dan die einde van jouw nieuws om 5 hier op jouw gunsteling radiostatie. Jouw volgende finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond. Blijf geskakeld voor die volgende uur van Huisvaart Sammedijn.

Als ik eens van muziek daar van Rosie Marie, daar van Bloemfontein, ons winder van Woordraai vandaag. Ze heeft gevraagd voor Frikkie en die Dolfijnen. Ze verschat hier op Artis FM. Welkom ook aan die luisteraars van jouw station, Riebeek Vallei Radio. Baie welkom, dankie voor die samenkeer. 10 minuten na 5, ons kijk naar jou weer en jouw betrokken streek. Ons valt eerst weg met jou weervoorspelling hier in Hartbeespoort voor die volgende paar dagen. Vandaag natuurlijk, wel, dit was 22 maximum, is nog steeds daar. Reenvoorspel voor vandaag, maar niks gekry zover nie. As ons kyk dan morgen, woensdag, een maximum van 25 met een minimum van 12. Die temperatuur weliswaar een bietjie warmer word. Donderdag 13, 24, vrijdag 14, 26, zaterdag 16, 27, zelfs zondag nog warmer, 16, 28. Dat is dan die weer van Hartbeespoort. Kom ons kyk gevinnig hier na die situasie in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Woensdag morgen dan in Brackenfell 13:25, die sonnetjie wat lekker gaan skyn, bewolkte weer vir donderdag en vrijdag 14, maximum 19, maximum 23 vrijdag. En dan sien ek hier oor die naweek is daar weer een lekker soos 'n koue front van die Kaap nader. Van reën weer wat voorspel word vir saterdag en sondag met temperature wat wissel tussen 21 en 23 maximum aan Brackenfell. Die luisteraars van Riebeek West, dis nou Riebeek Vallei Radio, morgen daar in Riebeek West, 31 maximum, lekker warm dag vir Riebeek West voorspel, donderdag 14:22, vrijdag redelijk bewolk 14:24, saterdag en sondag die reën weer wat ook daar gaan uitsak in Riebeek West area, oor die vallei, heel wat reën wat verwag word vir sondag, temperatuur wat wissel tussen 21 en 23 tussen saterdag en sondag. Dat is al wat die streeks weer aan betref. Hier op jou gunsteling radio, 12 minuten na 5. Ons gaan een handelsbreek neem. Daarna die muziek van Wouter van de Venter. Samen met Etienne Stein, een van sy nietstes. En dan gaan ons ook weer aan na. Net na daar die liedjie gaan ons gaan kyk na die belangrijkste nietszaak van die dag. Of nietszake van die dag. Blijger is ingeskakel.

Wel, een subiekje genoemd, en iets vanmiddag voor jou, wat van belang is en belangrijk is om kennis te nemen van. Die Zuid-Afrikaanse economie heeft in die tweede kwartaal van het jaar met 0,2% gekrimpt en daarmee einde gebracht aan 6 op in volgende kwartalen van economische groei. Die jongste bruto binnenlandse product wijst dat vooral mijnbouw, handel en vervaardiging de economie tussen april en juni terughoudt. Een scherp stijging in invoer en zwak beleggings heeft verdere druk op groei geplaatst. Professor Raymond Parsons, die econoom verbonden aan de Universiteit van Noordwest, sy bezigheidskool, sê die daling bevestig die harde hou, wat die Suid-Afrikaanse economie saam met talle andere economieën weens die onlangse wereldwye energieskok toegedien is. Nou, die economie die jaar met groei van 0,4% in die eerste kwartaal begin, maar volgens Parsons het die verwachting dat die herstel wat in die tweede helft van verlede jaar begin, posvat het onmiddellik momentum sou kry, nie gerealiseer nie. Nou ja, jy kan natuurlijk die volledigheid van hierdie berig gaan afvors op die webwerf van Morula Media. Mynbouaktiwiteit het in die tweede kwartaal met 3% gekrimp, hoofsaaklik weens laer produksie van platinum groep metale, mangaanerts, goud en ystererts. Die handelssektor, wat 6 kwartale agtereenvolgens gegroei het, het met 1,9% gekrimp. Dit is toegeskryf en word toegeskryf aan swakker groothandel, motorhandel en die voedsel- en drankbedrijf. Ja, dit is dan al wat ons het vir jou vandag hier in Nies Focus, een week economische nies. Ons gaan gauw kyk wat gaan aan op Suid-Afrika se paaie.

0: verkeersverslag aan ons verschaft door iTraffic. Stilstaande voertuig, de ANK zit in op de N3 Zuid. Dat is die afrit vanaf Klifduil Wisselaar. Dat is een stilstaande voertuig op de N3 Zuid, net na die afrit vanaf Klifduil. Die linkerbaan is tans gesluit daar. In mijn kennis van Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting, afrit bij die Gouwe Hoofweg. Stilstaande voertuig op de N1 Noord, daar bij die Gouwe Hoofweg. Die schouder van die pad is gesluit. In Kaapstad, die N2 ingaande in de westelijke richting, die afrit vanaf Liesbeek Parkweg. Stilstaande voertuig daar op die N2 ingaande bij die afrit vanaf Liesbeek Park. Die linkerbaan wordt tans heeltemal versperr en is aldus gesluit. Dan laatste een ook uit die Kaap uit is die N2 uitgaande Old Main Road. Baie, baie druk verkeer daar tans op die R300 Zuid, net na die afrit vanaf die N2 ingaande. Die linkerbaan is gesluit, rij uiters voorzichtig daar en dit is gesê dis as gevolg van daardie druk verkeer. Dis al wat ons verkeer aan betref. Hier is nog muziek, onthou ons het sportnieuws om 5:30. Hier is Duran Duran, 80er jare met Hungry Like a Wolf.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: HeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag 24 September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier harte by Spoort, se Kwela dorp van die jaar titel, soos net harties kan, met die Kwela harties makiti. En daarmee is die net een vinnig, en hierdie is die net een vinnige braai en een waai type keier nie, man. Dis een hele dagse makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, theetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van... Natuurlijk, Dozie, Arena de Wit, Bongani, Nkumalo, Dodo Njoka, Vanya Dublessie en Zan Sonnekes. So bring die kinders, bring van oma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons keier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op een besondere wijse. Dis die Kwela Harties Makiti die 24ste September. Kry jou kaartjes nou by quicket.co.za. Maak gauw, daar is een beperkte aantal. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Hi, ek is Paul, sing van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

0: 47 minute na 5, dit is natuurlijk tijd voor kunstverzoeken. Als daar wel boodskampie is, of een verzoekie op verjaarsdag wens voor iemand, is je welkom om goud te stuur, om saai dit vir jou uit net voor 6 vanavond. Ons volgende ambtelijke bijdrage is om 6 uur in Afrikaans, Junies natuurlijk, daarna jou nationale weer. Maar tot en met dan, andersins dan, tot en met 6 uur vanavond, heb je country muziek. Drie van die bestes wat ik veel gekies het hier, is Jennifer Warnes, Don't Make Me Over, Debbie Boone, Everybody's Somebody's Fool. Dan sluit ons die country keerspel af met Billy Johnson, sy Chattahoochee, of is het Chattahoochee. Geniet om, jy is by Huisvaart Samadijn op jou gunsteling radio.
1: Artis FM.com.

Austin Midrand neergestort wat tot een motorongeluk in ernstige verkeersontwrichting geleid. Nooddienste is op die toneel terwijl die politie die gebied beveilig en die verkeer reguleren. Die overheid het nog niet bevestig of enige iemand in die ongeluk beseer of dood is nie. En dan nieuws uit die buitenland. Pakistan het opdracht gegeven dat alle Afghaanse studenten wat medisyne en tandheelkunde aan sy colleges studeer na Afghanistan moet terugkeer. Die medische raad het in een brief van aan bykans 180 colleges gesê, dit is een saak van hoë prioriteit en dat geen vorm van facilitering van Afghaanse burgers tot verdere kennisgeving toegelaat sal word nie. Die colleges is gewaarskied het versuim om die opdracht na te kom tot regulatoriese optrede kan lei. Er is onduidelik hoeveel studente geraak sal word. Trekkinge tussen die twee buurlande het die afgelope jaar dramatisch versleg weens oor grensaanvalle. Pakistan beskuldig die Taliban-regering in Afghanistan daarvan dat hy skuiling bied aan militante groepe. Die Taliban het die beweringe ontken. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die rand verhandelt in die dollar R15.99. Die rand staat in die Britse pond op R21.66. Die rand staat in die euro op R18.60. En die prijs van goud is tans $4,407.06 per fyn ons. Dan die, ieder 5 cent lyk dit vir my per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is tans $97.66 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Dit is ook jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Hardies FM, morgenoggend om 7 uur.

Hartelijke goedenavond aan jou. Ja, ons het net naar die nieuws geluisterd naar twee luisteraars en kiezen van muziek. Wat betreft die deelnemers aan Woorddraai. Kom ons kijken vanaf. Ons het gehad deelnemer nummer 2 en deelnemer nummer 3. Ze kiezen van muziek. En die tweede plek onder andere het ons gehad vanmiddag Diana Botha van Pietersburg. Zij het ook gesê die rechte woorden aan natuurlijk ontduien. Ons het die rechte woord te geven. Ik ga nou nie weer daarna verwijs nie, maar nietemin. Diana in die tweede plek het gevra vir Tony Christie. I did what I did for Maria. En toen ons gehad in die sit in die derde plek. In die derde plek het ons gehad Alta Clarence van Hartbeespoort. Wel gedaan Alta. Jy is heeltemal in die kol daar. Alta ook natuurlijk gevra vir die eniekie van Billy Joel. You may be right. Maar ook die ander deelnemers wat in die muziek versoek het nie. Baie geluk steeds aan julle. Johan Smith. En dies meer. Goed, kom ons kyk gou vinnig na die weer van môre. Dis jou minimum en maximum temperature. Dan neem ons 'n handelsbreek en dan luister ons nog 'n bietjie musiek hier in Huiswaard saam met daai.

0: buying a car this month, then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take-

0: Dat ken je al van The Boomtown Rats, Banana Republic. Ons het van alle muziek gelezen net voor de Red Trap. Als uit die 70er jaren. Ik zie nog niet op Facebook van mensen dat toen onze ons wat in die 60er jaren geboren is, beschouw natuurlijk die muziek uit die 70er jaren als old school. Vandaag zijn jongere garde praat meer van muziek uit die 80er jaren. Niettemin, dat aangelaat, dit was de Boomtown Rats. Met die muziek in die leven van de Boomtown Rats. Groet uit van mij hier op jouw gunsteling radio. Dankjewel voor allemaal zijn saamkeer hier in Huisvaart Samadijn. Ons maak morgen weer zo. Morgen is het woensdag, klein zaterdag. Dan doen ze het weer van 4 tot 7. En dan krijg ik je dan voor je radio. Een heerlijke avond. Goeie nachtrust voor jou. En een fantastische klein zaterdag morgen. Want overnacht om 7 uur is het Diamond Maritz. Diamond Maritz met zijn programma. Die programma zijn naam natuurlijk pad langs. Al die pad van 7 tot om 10 uur vanavond. Maak zeker die blijven geschakeld. Ook dank aan al die luisteraars van jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Wat samengekeerd het. We hopen ons krijgen elkaar morgenmiddag dan zo gebruikelijk meer voor die radio. Ik ga voor je uitspelen net naar die handelsbreek met Cliff Richard's Bachelor Boy. 60er jaren muziek zoals gebruikelijk. We hopen het een heerlijke avond. Ik groet jou tot morgenmiddag om 4 uur. Van mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen. Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand en slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

vang mijzelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn pop. Gaan ik ook samen, mijn pop.

Geef mij je oomlik asseblief, laat ek vertel van een land waarin ek woon en droom, ek droom wel. Geef mij je oomlik en onthou van allei dag. Was net een light hier in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou die dag van wat limoen en poikie kos. Branne wijn en kou om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing. En ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

sexy en ik weet het. Is jouw karse dienst achterstallig? Of hoor je geluid wat jou bekommer? Bring hem naar Supermac Master Mechanics in Bellville, jouw professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechanische herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit recht. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en dienst waarop jy kan vertrouwen.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
3: Barbra Streisand.

Ex opat, ekes klaar met hierdie kruis. Ek wil terugvaar na my vader se huis. Ek wil terug na my vader se huis.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy staans op God Save the Queen. My vrouw is verniel, maar Josef waar wil, het stare begin draai. Want in 1969

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.